0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Een bus van de lijn is zaterdagmiddag tegen de afscheiding van de tunnel aan het station van Lier gebotst. De bus raakte zwaar beschadigd. Volgens getuigen zaten er ongeveer 5 passagiers in de bus. Een ambulance controleerde de inzittenden. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Ook de oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De bus is inmiddels weggetakeld, de brokstukken zijn opgeruimd, de tunnel is weer open voor verkeer. Sportcentrum Rooienberg in Duffel ontvangt dit weekend de 19e Baltische Sportspelen. Zo'n 350 Litouwers, Esten en Letten uit de Benelux nemen deel. Ze sporten onder meer in basketbal, voetbal, badminton, darts en atletiek. Duffel is al voor de 8e keer gastgemeente. Dat komt door de sterke band met Litouwen, die ontstond ruim 30 jaar geleden dankzij René Verbeke en Francine Baten van den Branden. Zij richtten een vriendschapsvereniging op en stuurden tientallen vrachtwagens met hulpgoederen naar Litouwen. Naast sport draait het weekend vooral om ontmoeting, vriendschap en samen vieren. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt, met nu en dan ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Dinsdag blijft er veel bewolking hangen, maar zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt wat warmer met een maximum van 24 graden. Woensdag overheersen de wolken opnieuw, al blijft het zacht tot warm. In de namiddag kan het kwik stijgen tot 26 graden. Tijdens de nachten liggen de minima tussen 14 en 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Het zwemseizoen in het Bonaparte-dok is van start gegaan. Er mag dus opnieuw gezwommen worden aan het MAS. Maar de start verloopt niet helemaal zoals gehoopt. Door het koude en wisselvallige weer is de opkomst beperkt en bleef het water opvallend rustig. Slechts een handvol ingeschreven zwemmers daagt effectief op, terwijl de meeste bezoekers het eerder bij kijken hielden. Een bus van de lijn is zaterdagmiddag tegen de afscheiding van de tunnel aan het station van Lier gebotst. De bus raakte zwaar beschadigd. Volgens getuigen zaten er ongeveer 5 passagiers in de bus. Een ambulance controleerde de inzittenden. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Ook de oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De bus is inmiddels weggetakeld, de brokstukken zijn opgeruimd, de tunnel is weer open voor verkeer. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt, met nu en dan ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Dinsdag blijft er veel bewolking hangen, maar zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt wat warmer, met een maximum van 24 graden. Woensdag overheersen de wolken opnieuw, al blijft het zacht tot warm. In de namiddag kan het kwik stijgen tot 26 graden. Tijdens de nachten liggen de minima tussen 14 en 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is weer zover, de open deurdag van de brandweer van Kontich. En dat op 28 juni. Van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds met randanimatie. Waaronder bingo, een zoektocht met elk uur een winnaar, een rondrit met een oldtimer van 1958. Er zijn demo's en statics. De ACL-ACK ziekenwagens zijn aanwezig. Politie, Hekla, kinderanimatie, Grimme, springkasteel, er is drank, snacks en ijs. De 28 juni, open deurdag, brandweer Kontich van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan de Wit Vrouwenveldstraat nummer 32. Te Kontich, iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Vroe Vroe neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Tortol. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Tortol, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat Georges. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Vroe Vroe te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/Tortol. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Sportcentrum Rooienberg in Duffel ontvangt dit weekend de 19e Baltische Sportspelen. Zo'n 350 Litouwers, Esten en Letten uit de Benelux nemen deel. Ze sporten onder meer in basketbal, voetbal, badminton, darts en atletiek. Duffel is al voor de 8e keer gastgemeente. Dat komt door de sterke band met Litouwen, die ontstond ruim 30 jaar geleden dankzij René Verbeke en Francine Baten van den Brande. Zij richtten een vriendschapsvereniging op en stuurden tientallen vrachtwagens met hulpgoederen naar Litouwen. Naast sport draait het weekend vooral om ontmoeting, vriendschap en samen vieren. Het zwemseizoen in het Bonaparte-dok is van start gegaan. Er mag dus opnieuw gezwommen worden aan het MAS. Maar de start verloopt niet helemaal zoals gehoopt. Door het koude en wisselvallige weer is de opkomst beperkt en bleef het water opvallend rustig. Slechts een handvol ingeschreven zwemmers daagt effectief op, terwijl de meeste bezoekers het eerder bij kijken hielden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt, met nu en dan ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Dinsdag blijft er veel bewolking hangen, maar zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt wat warmer, met een maximum van 24 graden. Woensdag overheersen de wolken opnieuw, al blijft het zacht tot warm. In de namiddag kan het kwik stijgen tot 26 graden. Tijdens de nachten liggen de minima tussen 14 en 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is het straatfeest De Mussen op 20 juni aan de Mussenhoevelaan te Boeghout. Op het programma om 15 uur in de namiddag kinderdisco, om 16 uur Wally Shadow, om 17 uur is er Dirk en om 17:45 Gert Kleinpunk. Van 19:30 tot 21:30 s'avonds is er Box Acoustic. Dus straatfeest De Mussen op 20 juni aan de Mussenhoevelaan te Boeghout met optredens, burgers en gebak, schminken en een bar. Info kan je krijgen via demussenboeghout@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidland.

reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1, te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. info@orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: love the music.
1: The soundtrack from your regio, Zuidland.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Een bus van de lijn is zaterdagmiddag tegen de afscheiding van de tunnel aan het station van Lier gebotst. De bus raakte zwaar beschadigd. Volgens getuigen zaten er ongeveer 5 passagiers in de bus. Een ambulance controleerde de inzittenden. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Ook de oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De bus is inmiddels weggetakeld, de brokstukken zijn opgeruimd, de tunnel is weer open voor verkeer. Sportcentrum Rooienberg in Duffel ontvangt dit weekend de 19e Baltische Sportspelen. Zo'n 350 Litouwers, Esten en Letten uit de Benelux nemen deel. Ze sporten onder meer in basketbal, voetbal, badminton, darts en atletiek. Duffel is al voor de 8e keer gastgemeente. Dat komt door de sterke band met Litouwen, die ontstond ruim 30 jaar geleden dankzij René Verbeke en Francine Baten van den Branden. Zij richtten een vriendschapsvereniging op en stuurden tientallen vrachtwagens met hulpgoederen naar Litouwen. Naast sport draait het weekend vooral om ontmoeting, vriendschap en samen vieren. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt, met nu en dan ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Dinsdag blijft er veel bewolking hangen, maar zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt wat warmer met een maximum van 24 graden. Woensdag overheersen de wolken opnieuw, al blijft het zacht tot warm. In de namiddag kan het kwik stijgen tot 26 graden. Tijdens de nachten liggen de minima tussen 14 en 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren. Via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom Rondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 28 juni wordt het Astridplein te Reet the place to be voor een heerlijke namiddag en avond vol muziek. Geniet van een gevarieerde line-up met voor elk wat wils. Om 16:30 is er De Dorp. Om 18:30 Rosti und die Braatkartoffelen. Om 20:00 s'avonds Viertakt deel 1. En om 21:00 Viertakt deel 2. Om 21:45 sluit DJ Stijn La Vida af. Breng familie, vrienden en je beste dance move mee en maak er samen met ons een onvergetelijke zondag van. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het zwemseizoen in het Bonaparte-dok is van start gegaan. Er mag dus opnieuw gezwommen worden aan het MAS. Maar de start verloopt niet helemaal zoals gehoopt. Door het koude en wisselvallige weer is de opkomst beperkt en bleef het water opvallend rustig. Slechts een handvol ingeschreven zwemmers daagt effectief op, terwijl de meeste bezoekers het eerder bij kijken hielden. Een bus van de lijn is zaterdagmiddag tegen de afscheiding van de tunnel aan het station van Lier gebotst. De bus raakte zwaar beschadigd. Volgens getuigen zaten er ongeveer 5 passagiers in de bus. Een ambulance controleerde de inzittenden. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Ook de oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De bus is inmiddels weggetakeld, de brokstukken zijn opgeruimd, de tunnel is weer open voor verkeer. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt, met nu en dan ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Dinsdag blijft er veel bewolking hangen, maar zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt wat warmer, met een maximum van 24 graden. Woensdag overheersen de wolken opnieuw, al blijft het zacht tot warm. In de namiddag kan het kwik stijgen tot 26 graden. Tijdens de nachten liggen de minima tussen 14 en 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Hey daar, een goedemorgen. Welkom op zondagmorgen zonder zorgen. Wat zijn we een geluksvogel, met wat voor een platen mochten we vandaag alweer beginnen. Marcia Hines heeft niks met ketchup te maken. Your love still bring me to my knees, Tony Christie. But is this the way to Amarillo? Ik weet wel dat dit de weg naar 12 uur is. En ILO net nog hier bij ons op de radio met Don't Bring Me Down. Vandaag 14 juni, dat betekent dat we de 166e dag zijn van dit jaar, nog 200 te gaan. En we zitten op het einde van 2026. Maar het gaat uiteraard al vlug en snel genoeg. Laat eerst de zomer en de vakantiemaanden maar komen. Dit is Matthias Lens en Pretty Belinda.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor de junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Lekker terug de tijd in hier bij Regio Radio Zuidland met Sam Cooke en Twisting the Night Away. Daarvoor hadden we het nog over de junikermis in de gemeente Edegem. We zijn vandaag 14 juni. Laten we eens kijken welke mensen er vandaag zoal jarig zijn. Dat zijn Donald Trump, de Amerikaanse president. Moeten we het daar nog over hebben. Die mensen wordt vandaag 80 jaar. Ook Mita van der Maat van Lontonton is vandaag jarig. En Boy George van de Culture Club. Ook hij is... Hij is vandaag jarig, maar ook deze hier. Dit is Gianna Nannini, de Italiaanse zangeres van I Maschi.
1: Quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Jouw agenda. Onze muziek. Zuidrand.

toch wel zo'n radio shake met Tussé Je T'aime. Ze noemen dat ook wel eens een kermisplaat. Al wel, als je nu naar de kermis gaat, zal je die plaats heel waarschijnlijk ook niet meer tegenkomen. Ze draaien tegenwoordig wel wat anders. En dit was Wax met Bridge to Your Heart. Wist je dat de gemiddelde chauffeur met zijn wagen 15.250 keer toetert in zijn leven? Een gemiddelde chauffeur ramt in zijn leven meer dan 15.000 keer op zijn toeter. Dat is ongeveer 190 keer per jaar. En dat is dan weer één keer om de twee dagen, stel je voor. Een toeter, niet op je wagen, maar wel op je waterscooter. Ik ga...

Die gouden platen, gouden discoplaten uit de jaren 70. Dit was Kelly Mary met Feels Like I'm In Love. En daarvoor nog Shakira met Loca. We gaan wat geschiedenis schrijven. Wist u dat Napoleon Bonaparte, ja dat kleine Franse ventje, ooit een veldslag verloor tegen een leger van konijnen? Hij had honderden konijnen laten verzamelen voor een jachtpartij. Maar ze vielen hem massaal aan. En gelijk hadden ze dus Napoleon op de loop voor een stel konijnen. Dit is Daft Punk

dromen zijn nog altijd bedrog als het van Marco Borsato afhangt. Wij gaan er straks uit met nog wat informatie over Trigger to Trick in de stad Nier. We hebben nog de plaat bij van Secret Service met Flush in the Night. En misschien nog wel eentje van Dimitri Vegas. En tot dan heb ik nog voor je deze hier. Een oude hit van Gary Rafferty. Dit is Baker Street van Undercover. One.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de Vruchtelijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Sportcentrum Rooienberg in Duffel ontvangt dit weekend de 19e Baltische Sportspelen. Zo'n 350 Litouwers, Esten en Letten uit de Benelux nemen deel. Ze sporten onder meer in basketbal, voetbal, badminton, darts en atletiek. Duffel is al voor de 8e keer gastgemeente. Dat komt door de sterke band met Litouwen, die ontstond ruim 30 jaar geleden dankzij René Verbeke en Francine Baten van den Brande. Zij richtten een vriendschapsvereniging op en stuurden tientallen vrachtwagens met hulpgoederen naar Litouwen. Naast sport draait het weekend vooral om ontmoeting, vriendschap en samen vieren. Het zwemseizoen in het Bonaparte-dok is van start gegaan. Er mag dus opnieuw gezwommen worden aan het MAS. Maar de start verloopt niet helemaal zoals gehoopt. Door het koude en wisselvallige weer is de opkomst beperkt en bleef het water opvallend rustig. Slechts een handvol ingeschreven zwemmers daagt effectief op, terwijl de meeste bezoekers het eerder bij kijken hielden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt, met nu en dan ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Dinsdag blijft er veel bewolking hangen, maar zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt wat warmer, met een maximum van 24 graden. Woensdag overheersen de wolken opnieuw, al blijft het zacht tot warm. In de namiddag kan het kwik stijgen tot 26 graden. Tijdens de nachten liggen de minima tussen 14 en 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Hey daar, welkom in deel nummer 2 van deze zondagmorgen zonder zorgen. We zijn vandaag zondag 14 juni en we begonnen alweer met Odyssey en Use It Up and Wear It Out. En dit was Desiree met Life. Laten we het hebben over een 14 juni en de weersextremen bij ons in Vlaanderen. Wel in 1948 was het in Vlaanderen op een 14 juni maar liefst 30,2 graden. Maar in 1939 op een 14 juni was het ook maar 2,7 graden. En er zijn nog wel wat andere dingen gebeurd. Zoals er in 1914 een serieuze neerslag, 106 mm viel er toen in Langemark bij Ieper. Op 3 uur tijd, dus hadden de mensen daar toch wel met hun voetjes in het water gestaan. En ook in 1963 in de gemeente Schaarbeek viel er heel veel water en ook daar hadden ze dus toen gummibotjes nodig. Dit zijn de Drifters.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

het is volop zomer in Vlaanderen. Dus laten we maar hopen dat het weer ook zijn ding blijft doen. En dan moeten we wel wat zomerplaten draaien bij ons op de radio. Dit was er zo eentje. Luis Fonsi met Despacito. Daarvoor nog uit de Vlaamse hitparade. Anouk Maton met Neem ik je mee. Freddie Mercury, daar gaan we het over hebben. De liedzanger van Queen heeft destijds het Queen-logo ontworpen met zijn kunst voor grafische ontwerptechnieken. En wist je trouwens dat de tekst van Bohemian Rhapsody van Queen een geheim blijft binnen de band. Dit is Queen.

Erg mooi toch? Dit was Coldplay met Clocks. Wist je dat McDonald's elke seconde 75 hamburgers verkoopt? McDonald's heeft 37.000 vestigingen door 120 landen en in totaal ruim 235.000 medewerkers. In deze winkels bij elkaar worden er per seconde 75 hamburgers verkocht. Er zitten in totaal 86.400 seconden in één dag. Dus dat betekent dat er op één dag 6.480.000 hamburgers worden verkocht. En dit zijn alleen de hamburgers, maar vertellen ze met een knipoog nog bij McDonald's. Dit zijn de Jubitmix met Sweet Dreams.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: voelt je weer vrij.
1: Kom. Morgen is er alweer een dag, dat zingt deze Gary Hagger. En gelijk heeft hij. Morgen weer een dag en dan is het weekend jammer genoeg alweer voorbij. Dus vandaag zondag 14 juni, dit was zondagmorgen zonder zorgen. We gaan er straks uit met de Temptations. We hebben nog een plaat bij van Selena Gomez, maar we beginnen met Sue Thompson en Norman. En zo dadelijk hebben we het nog heel even over de junikermis in de gemeente Edegem. Bedankt om te luisteren en graag tot volgend weekend. Dan maken we een nieuwe afspraak voor dit programma op zondagmorgen om 10 uur. No.

0: Zuidrand draait om jou. Radio Zuidrand, agenda.
1: Tijd voor de junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Een bus van de lijn is zaterdagmiddag tegen de afscheiding van de tunnel aan het station van Lier gebotst. De bus raakte zwaar beschadigd. Volgens getuigen zaten er ongeveer 5 passagiers in de bus. Een ambulance controleerde de inzittenden. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Ook de oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De bus is inmiddels weggetakeld, de brokstukken zijn opgeruimd, de tunnel is weer open voor verkeer. Sportcentrum Rooienberg in Duffel ontvangt dit weekend de 19e Baltische Sportspelen. Zo'n 350 Litouwers, Esten en Letten uit de Benelux nemen deel. Ze sporten onder meer in basketbal, voetbal, badminton, darts en atletiek. Duffel is al voor de 8e keer gastgemeente. Dat komt door de sterke band met Litouwen, die ontstond ruim 30 jaar geleden dankzij René Verbeke en Francine Baten van den Branden. Zij richtten een vriendschapsvereniging op en stuurden tientallen vrachtwagens met hulpgoederen naar Litouwen. Naast sport draait het weekend vooral om ontmoeting, vriendschap en samen vieren. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt, met nu en dan ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Dinsdag blijft er veel bewolking hangen, maar zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt wat warmer met een maximum van 24 graden. Woensdag overheersen de wolken opnieuw, al blijft het zacht tot warm. In de namiddag kan het kwik stijgen tot 26 graden. Tijdens de nachten liggen de minima tussen 14 en 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wilrijk trapt de zomer af met een groot openluchtconcert van De Mens op zaterdag 27 juni. Eerder op de dag bouwen Zanemie en de Bende een kinderfeestje op de Bist. De toegang is volledig gratis. Het tijdschema gaat als volgt. Van 14 tot 16 uur is er kinderanimatie. Om 16 uur start Zanemie en de Bende en om 20 uur 's avonds is er de start van het concert van De Mens. Wilrijk Feest vindt plaats in het kader van Vlaanderenfeest, de 11 juli vieringen van de Vlaamse gemeenschap. Plaats van gebeuren, de Bist te Wilrijk en de toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Goedemiddag, dit is Radio Zuidland.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Move to Sport Cup komt eraan. Op zaterdag 20 juni wordt het terrein van Edien FC Edegem opnieuw het decor voor een fantastische dag vol sportplezier en solidariteit ten voordele van MS-patiënten. En jawel, ook dit jaar doen er opnieuw heel wat bekende gezichten mee. Onder andere Geert van Rampelberg, Jennifer Heijlen en Tim van Aans trekken hun sportschoenen aan om het op te nemen tegen de MS-stars. Er zijn ook wedstrijden van de oud-glorieën van Beerschot, KV Mechelen, Antwerp en Berchem. En natuurlijk het intern toernooi van Edien FC Edegem. De terreinen vind je gelegen aan de Kattenbroek 15. De start is om 14 uur in de namiddag. Meer info vind je op Lokaal Bestuur Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Het zwemseizoen in het Bonaparte-dok is van start gegaan. Er mag dus opnieuw gezwommen worden aan het MAS. Maar de start verloopt niet helemaal zoals gehoopt. Door het koude en wisselvallige weer is de opkomst beperkt en bleef het water opvallend rustig. Slechts een handvol ingeschreven zwemmers daagt effectief op, terwijl de meeste bezoekers het eerder bij kijken hielden. Een bus van de lijn is zaterdagmiddag tegen de afscheiding van de tunnel aan het station van Lier gebotst. De bus raakte zwaar beschadigd. Volgens getuigen zaten er ongeveer 5 passagiers in de bus. Een ambulance controleerde de inzittenden. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Ook de oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De bus is inmiddels weggetakeld, de brokstukken zijn opgeruimd, de tunnel is weer open voor verkeer. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt, met nu en dan ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Dinsdag blijft er veel bewolking hangen, maar zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt wat warmer, met een maximum van 24 graden. Woensdag overheersen de wolken opnieuw, al blijft het zacht tot warm. In de namiddag kan het kwik stijgen tot 26 graden. Tijdens de nachten liggen de minima tussen 14 en 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is tijd voor het lenteconcert met duo Con Cuore. Op dinsdag namiddag 16 juni van 14:30 tot 16 uur. In de tent, in de tuin, achter café Kletskop. En dat in woonzorgcentrum Immaculata aan de Oude Godstraat 110 te Edegem. Inkom die bedraagt 7,5 euro per persoon. Inschrijven doe je via het loket aan de inkom of via loket@wzn-edegem.be of via telefoonnummer 03 450 84 01. Dinsdag namiddag 16 juni duo Con Cuore van 14:30 tot 16 uur. Iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De Edichemse Kunstacademie nodigt iedereen uit voor haar jaarlijkse opendeurdagen. In het Zwaluwnest ABK Edichem aan de Drie Eikenstraat nummer 16. Bezoekers kunnen er de creatieve resultaten bewonderen van het afgelopen schooljaar. De opendeurmomenten zijn verspreid over drie verschillende dagen, zodat iedereen de kans krijgt om een kijkje te komen nemen. Iedereen is welkom op vrijdag 19 juni tussen 15:40 en 18 uur. Op zaterdag 20 juni tussen 10 en 12:30 op de middag. En woensdag 24 juni tussen 14 en 17 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Sportcentrum Rooienberg in Duffel ontvangt dit weekend de 19e Baltische Sportspelen. Zo'n 350 Litouwers, Esten en Letten uit de Benelux nemen deel. Ze sporten onder meer in basketbal, voetbal, badminton, darts en atletiek. Duffel is al voor de 8e keer gastgemeente. Dat komt door de sterke band met Litouwen, die ontstond ruim 30 jaar geleden dankzij René Verbeke en Francine Baten van den Branden. Zij richtten een vriendschapsvereniging op en stuurden tientallen vrachtwagens met hulpgoederen naar Litouwen. Naast sport draait het weekend vooral om ontmoeting, vriendschap en samen vieren. Het zwemseizoen in het Bonaparte-dok is van start gegaan. Er mag dus opnieuw gezwommen worden aan het MAS. Maar de start verloopt niet helemaal zoals gehoopt. Door het koude en wisselvallige weer is de opkomst beperkt en bleef het water opvallend rustig. Slechts een handvol ingeschreven zwemmers daagt effectief op, terwijl de meeste bezoekers het eerder bij kijken hielden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt, met nu en dan ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Dinsdag blijft er veel bewolking hangen, maar zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt wat warmer, met een maximum van 24 graden. Woensdag overheersen de wolken opnieuw, al blijft het zacht tot warm. In de namiddag kan het kwik stijgen tot 26 graden. Tijdens de nachten liggen de minima tussen 14 en 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: 85 jaar, Rode Kruis, Boeghout, Vremde. Kom feest vieren samen met ons. In 2026 bestaat Rode Kruis, Boeghout, Vremde 85 jaar. Een mijlpaal die we met trots en dankbaarheid willen vieren samen met alle inwoners van Boeghout en Vremde en omstreken. Op zaterdag 27 juni nodigen we je uit voor een feestelijke dag vol beleving. Er is een activiteitenpark en EHBO in initiaties. Inkom is volledig gratis. Er is ook nog een wandelzoektocht, een open picknick, springkastelen en een apero avondfeest. Alles vindt plaats aan de Bunderkus, 11 Bunderweg nummer 12, te Boeghout. En info kan je krijgen via www.rodekruis.be/boeghoutvremde/85jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.
2: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Welkom iedereen op onze overdekte markt in het mooiste station van het land, Antwerpen Centraal Station. In de Kievitgalerij, in het midden van het station, zal onze tweewekelijkse markt plaatsvinden, van 9 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag. We verwachten jullie daarom op zaterdag 20 juni. Onze voorgaande edities waren reeds een succes, dus iedereen welkom. Bezoekers die met de wagen komen, kunnen het voordeligst parkeren onder het station. Meer info vind je op interparking.be. De toegang is gratis. We hebben telkens 50% vaste standhouders en 50% variabele. Dus elke editie loont de moeite. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Een bus van de lijn is zaterdagmiddag tegen de afscheiding van de tunnel aan het station van Lier gebotst. De bus raakte zwaar beschadigd. Volgens getuigen zaten er ongeveer 5 passagiers in de bus. Een ambulance controleerde de inzittenden. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Ook de oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De bus is inmiddels weggetakeld. De brokstukken zijn opgeruimd. De tunnel is weer open voor verkeer. Sportcentrum Rooienberg in Duffel ontvangt dit weekend de 19e Baltische Sportspelen. Zo'n 350 Litouwers, Esten en Letten uit de Benelux nemen deel. Ze sporten onder meer in basketbal, voetbal, badminton, darts en atletiek. Duffel is al voor de 8e keer gastgemeente. Dat komt door de sterke band met Litouwen, die ontstond ruim 30 jaar geleden dankzij René Verbeke en Francine Baten van den Branden. Zij richtten een vriendschapsvereniging op en stuurden tientallen vrachtwagens met hulpgoederen naar Litouwen. Naast sport draait het weekend vooral om ontmoeting, vriendschap en samen vieren. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt, met nu en dan ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Dinsdag blijft er veel bewolking hangen, maar zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt wat warmer met een maximum van 24 graden. Woensdag overheersen de wolken opnieuw, al blijft het zacht tot warm. In de namiddag kan het kwik stijgen tot 26 graden. Tijdens de nachten liggen de minima tussen 14 en 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni staat het centrum van Schoten opnieuw volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Drie dagen lang vormen de Paalstraat en omliggende straten het decor voor een bruisend weekend vol shopping, muziek, animatie en gezelligheid. Lokale handelaars pakken uit met aantrekkelijke koopjes en bezoekers kunnen genieten van foodtrucks, een kermis, kindergriemen en een ballonnenclown. Op vrijdag zijn er DJ Lex en DJ Frank, op zaterdag Jay-Z's Music en Sold Out en op zondag de Grungblijvers. 19 tot 21 juni, braderie in Schoten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat dat ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Universiteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en Actua op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edegem Zomert 2026. Het gezelligste zomerweekend van het jaar keert terug op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Telkens met gratis inkom. 2 dagen zon, sfeer, muziek en veel gezelligheid op het gemeenteplein van Edegem. Vrijdag starten we om 17 uur 's avonds en op zaterdag om 15 uur in de namiddag. Kom langs voor een afterwork, een ontspannen avond met vrienden of een fijne uitstap met het hele gezin. Met tijdloze muziek, live bands en kinderacts. De line-up en info vind je op www.edegemzomert.be. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. 'Cause we realize 2 things, that you aren't doing

0: rondje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Het zwemseizoen in het Bonaparte-dok is van start gegaan. Er mag dus opnieuw gezwommen worden aan het MAS. Maar de start verloopt niet helemaal zoals gehoopt. Door het koude en wisselvallige weer is de opkomst beperkt en bleef het water opvallend rustig. Slechts een handvol ingeschreven zwemmers daagt effectief op, terwijl de meeste bezoekers het eerder bij kijken hielden. Een bus van de lijn is zaterdagmiddag tegen de afscheiding van de tunnel aan het station van Lier gebotst. De bus raakte zwaar beschadigd. Volgens getuigen zaten er ongeveer 5 passagiers in de bus. Een ambulance controleerde de inzittenden. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Ook de oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De bus is inmiddels weggetakeld, de brokstukken zijn opgeruimd, de tunnel is weer open voor verkeer. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt, met nu en dan ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Dinsdag blijft er veel bewolking hangen, maar zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt wat warmer, met een maximum van 24 graden. Woensdag overheersen de wolken opnieuw, al blijft het zacht tot warm. In de namiddag kan het kwik stijgen tot 26 graden. Tijdens de nachten liggen de minima tussen 14 en 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Het was ooit een grote hit voor New Shoes, lang geleden. En deze versie is ook wel tof, hè? I Can't Wait van Bob Sinclair. Een hele goede namiddag, welkom. Het is zondag vandaag. We gaan weer alles geven tot 7 uur vanavond. Met heel wat leuke hits, leuke items. En deze uit de jaren 90, Britney Spears. En Oops, I Did It Again.

The Buggles. Ja, leuke groepsnaam. Video Kill the Radio Star. Gelukkig is het nooit zover gekomen, anders zou ik hier niet meer zitten natuurlijk. Straks ook even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze 14 juni. De stad wordt

Erasure hadden best wel een aantal hits en dit was ongetwijfeld hun grootste. Deze Sometimes, een beetje de moderne ABBA, zeg maar. Straks dus gewoon even kijken naar 14 juni. Eerst nog deze van Marshmello en Holy Water.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 14 juni vandaag, Zwitserse vrouwen gaan massaal in staking tegen de achtergestelde positie van vrouwen in hun land. Dat vandaag in 1991. Tijdens de vlucht 847 van Athene naar Rome wordt een vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij TWA gekaapt door aanhangers van de Libanese terreurgroep Hezbollah. De gijzeling eindigt 16 dagen later in Beirut en kost het leven van één persoon, en dat in 1985. Brand was er in de Grenfelltoren in Londen, een woontoren met 24 verdiepingen. Tenminste 30 doden en veel gewonden waren het gevolg. Aangenomen wordt dat 58 vermisten zijn overleden, dat vandaag in 2017. De allereerste rode kaart in het voetbal wordt uitgereikt in 1974 en KV Mechelen wint voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de Belgische voetbalbeker door in de finale met 1-0 te winnen van FC Luik, en dat vandaag in 1987. Can I get some nasty bass?

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Sportcentrum Rooienberg in Duffel ontvangt dit weekend de 19e Baltische Sportspelen. Zo'n 350 Litouwers, Esten en Letten uit de Benelux nemen deel. Ze sporten onder meer in basketbal, voetbal, badminton, darts en atletiek. Duffel is al voor de 8e keer gastgemeente. Dat komt door de sterke band met Litouwen, die ontstond ruim 30 jaar geleden dankzij René Verbeke en Francine Baten van den Branden. Zij richtten een vriendschapsvereniging op en stuurden tientallen vrachtwagens met hulpgoederen naar Litouwen. Naast sport draait het weekend vooral om ontmoeting, vriendschap en samen vieren. Het zwemseizoen in het Bonaparte-dok is van start gegaan. Er mag dus opnieuw gezwommen worden aan het MAS. Maar de start verloopt niet helemaal zoals gehoopt. Door het koude en wisselvallige weer is de opkomst beperkt en bleef het water opvallend rustig. Slechts een handvol ingeschreven zwemmers daagt effectief op, terwijl de meeste bezoekers het eerder bij kijken hielden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt, met nu en dan ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Dinsdag blijft er veel bewolking hangen, maar zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt wat warmer, met een maximum van 24 graden. Woensdag overheersen de wolken opnieuw, al blijft het zacht tot warm. In de namiddag kan het kwik stijgen tot 26 graden. Tijdens de nachten liggen de minima tussen 14 en 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Ja, geloof het of niet, maar de zomer komt eraan. En ja, ook komende week, vanaf donderdag denk ik, ook zomerse temperaturen. Ja, je zou het vandaag niet zeggen, maar het is echt wel zo. Ik heb het weerbericht er nog eens op nagelezen. Het komende uur nog allemaal grote hits hier bij Zuidrand. Straks even kijken welke beroemdheden er jarig zijn. En ook de jaren 90, dat zit erin met de New Kids on the Block.

naar Zweden hier met ABBA. En Meteor probeert het hart van onze noorderburen te winnen met een clubtour langs verschillende zalen in Nederland. Hoewel zijn liedjes er al wel gedraaid worden, kan hij er naar eigen zeggen nog rustig over straat lopen zonder herkend te worden. Ik zou zeggen, dat is toch een voordeel, hè? En dit is nog Gerard Joling.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

Even naar Noorwegen, daar moest ik ook nog eens naartoe. Groot iets uit de jaren 80 voor AHA en Crywolf. Straks even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Eerst nog deze hier van Jason Derulo en Acapulco.

op mijn lijstje hier. Wie is er allemaal jarig? Wel, Steffi Graf, een voormalig professioneel tennisspeelster uit Duitsland, wordt er 57. Bo George is ook jarig, die wordt er 65. En Donald Trump, de president van de Verenigde Staten is dat, die wordt er vandaag 80.

Is onze liefde voorbij? Laat ons hopen van niet. Een van de recente hits van Luc Steno. Even kijken wat de zon morgen gaat doen. Morgen gaat hij opkomen om 5:29. En die gaat weer onder om 21:58. En morgen is het 16:29. Daglicht.

mensen van het nieuws die zijn ook onvermoeibaar, want die hoor je zo dadelijk ook weer, zoals elk uur, met het nieuws uit je regio. Daarna is er nog veel meer. Ik heb nog deze grote hit van 10cc, The Things We Do For Love.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Een bus van de lijn is zaterdagmiddag tegen de afscheiding van de tunnel aan het station van Lier gebotst. De bus raakte zwaar beschadigd. Volgens getuigen zaten er ongeveer 5 passagiers in de bus. Een ambulance controleerde de inzittenden. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Ook de oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De bus is inmiddels weggetakeld, de brokstukken zijn opgeruimd, de tunnel is weer open voor verkeer. Sportcentrum Rooienberg in Duffel ontvangt dit weekend de 19e Baltische Sportspelen. Zo'n 350 Litouwers, Esten en Letten uit Benelux nemen deel. Ze sporten onder meer in basketbal, voetbal, badminton, darts en atletiek. Duffel is al voor de 8e keer gastgemeente. Dat komt door de sterke band met Litouwen, die ontstond ruim 30 jaar geleden dankzij René Verbeke en Francine Baten van den Branden. Zij richtten een vriendschapsvereniging op en stuurden tientallen vrachtwagens met hulpgoederen naar Litouwen. Naast sport draait het weekend vooral om ontmoeting, vriendschap en samen vieren. Morgen wordt het in de regio Antwerpen wisselend bewolkt, met nu en dan ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Dinsdag blijft er veel bewolking hangen, maar zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt wat warmer met een maximum van 24 graden. Woensdag overheersen de wolken opnieuw, al blijft het zacht tot warm. In de namiddag kan het kwik stijgen tot 26 graden. Tijdens de nachten liggen de minima tussen 14 en 15 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Het komende uur staat er weer heel wat op het programma. Zo komt Christophe straks nog langs. Ik heb ook de Afasdoom kalender. Dat en nog veel meer. En ook grote hits natuurlijk. Ik heb ook het mooie weer meegebracht. Kijk eens aan. Weather with you. En dat was in de jaren 90 een grote hit voor Crowded House.

Even kijken wat er binnenkort allemaal te beleven is in Afasdoom, het vroegere sportpaleis. De Pussycat Dolls die gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Dan is er ook nog Milk Inc. vanaf vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms, editie 2026, is er ook weer vanaf vrijdag 20 november. André Rieu die gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op 10 januari. En dan is er ook nog Meteor met 10 jaar Meteor. En dat op woensdag 5 mei 2027.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

Groot heet hier voor David Guetta, deze Gone, Gone, Gone. Christophe die komt ook nog langs, die gaat zometeen nog een groot heet van jaren geleden aan je voorstellen. Eerst nog wat mooie soulmuziek, dat komt van Angie Stone.

0: Christophe is er ook weer. Die gaat jou alles vertellen over een grootheid van de Police, Roxanne.
1: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
2: Zanger Sting vond zijn inspiratie voor de tekst van het nummer Roxanne na een wandeling door de Parijse hoerenbuurt nadat de Police er een optreden had gegeven in de bekende Nashville Club in oktober 1977. Roxanne gaat over een man die verliefd wordt op een prostituee. Hij kiest de naam Roxanne als titel vanwege de rijke geschiedenis die eraan is verbonden. Roxanne was onder meer de eerste vrouw van veldheer Alexander de Grote en de vriendin van Cyrano de Bergerac. Het gelach dat aan het begin van het nummer te horen is, is dat gelach van Sting zelf, nadat hij struikelt en over de piano valt. Pas bij de tweede release werd Roxanne een hit. Het haalde een 12e plaats in de Britse charts en in de Billboard Hot 100 in Amerika was de song goed voor nummer 32.

Wat stond er vandaag in 1974 op nummer 1? Wel, Waterloo betekende in 1974 de grote internationale doorbraak van ABBA. Met opvallende glitteren kostuums en een aanstekelijke sound won de Zweedse groep op 6 april het Songfestival in het Britse Brighton. Na de Songfestival zege groeide Waterloo uit tot een wereldhit en werd het onder meer de eerste Britse nummer 1 van ABBA. Voilà, zie je het. Dit stond vandaag in 1974 op nummer 1.

als je van jaren 70 houdt, dan heb ik goed nieuws, want zo dadelijk hoor je niks anders dan muziek uit die periode in 70s at 7. Maak er een fijn weekend van en graag tot volgende week.

0: drankje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+. 90.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hard Like a Whale van The Human League, een nummer uit de jaren 90. Welkom in het Zomereiland, welkom op onze afspraak op een zondagavond tussen 10 en 12. Ik ben Luc van Tielt en ik ga je weer 2 uur entertainen met muziek uit mijn eigen collectie. Zoals deze van The Nits uit Nederland, een nummer uit 1979. Hier zijn ze met Tutti Ragazzi.

Een echte mountain klassieker noemen ze dat dan. Martha Reeves in de Vandellas was dat uit 1962 met Nowhere to Run. Onze volgende is uit de 80s, de tweede helft van de 80s, 1987. En niet zo bekend, maar des te meer een reden om hem eens op de radio te draaien. Hier zijn de Christians met Ideal World.

Eentje van eind jaren 90 was dat, van Savage Garden met Truly, Madly, Deeply. En we blijven nog wat hangen in de 90s en we gaan naar begin jaren 90. Dat doen we met eentje van bij ons. Hier is Mama's Jasje met Paradijs op Aarde.

de flirts met passion en wie van mijn generatie is, die zal ze zich nog wel vast herinneren. Die roze maxi-singles die destijds vooral de eerste helft van de jaren 80 overal te verkrijgen waren bij de platenhandelaars van Ramshorn Records. En wij die dachten dat we iets exclusief en Amerikaans te pakken hadden. En ze waren ook vrij duur trouwens, maar voor een stuk was dat waar. Maar die platen werden eigenlijk gewoon gemaakt in Nederland. Ramshorn Records dus alweer opgehelderd. Hier is Prefab Sprout en Cars and Girls.

Space Face, een totaal onbekend nummer van de Simple Minds uit 2002. Maar toch heel herkenbaar, typisch Simple Minds. Onze volgende is ook uit zo ongeveer dezelfde periode, maar dan van bij ons. Hier is Anton Walgraven en Dust.

Double Vision, Giovanna Foranger uit 1982. Ons volgende nummer is van Gorky. En eerlijk gezegd, het is een van mijn favoriete Gorky-nummers. Waarom? Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien houd ik gewoon van muziek waarvan de teksten een beetje op het randje zijn of een beetje aangebrand. Hier zijn ze met Ooit was ik een soldaat.

Even recht toe, recht aan was dat van The Ramones en I Wanna Live. We hadden in het begin van de uitzending al een Mountain klassieker en ik heb er nog één. Hier zijn de Isley Brothers met This Old Heart of Mine.

Ja, when the generals talk. Waarom denk ik spontaan aan mijn vrouw? Ja, dat had ik beter misschien niet gezegd. In elk geval, een stukje Australische New Wave was dat uit 1984 van A Midnight Oil. We fietsen naar de klok van 11 uur. Ik heb er nog eentje voor u voor het einde van deel 1. Hier is Ghostwriter met Headphone. Of is het andersom? Ik weet het niet.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, hey, hier zijn we terug met deel 2 van het Zondereiland met Luc van Tielt op zondag. Het laatste uur van het weekend. En ik heb nog wel heel wat plaatjes te draaien, alvorens het 12 uur is. Alison Moyet was dat met Ordinary Girl. En we blijven in de 80s. Uiteraard, dat doen we met Cock Robin en Another Story.

Heart for Sale. Nee, nee, geen grote wereldhit deze keer, maar gewoon een track uit het album Steel Wheels van de Rolling Stones uit 1989. Hier is Brian Ferry met zijn Midnight Train.

Eentje uit de 10 om te zien, zomer van 1991 was dat Ingeborg en Als dat gebeurt. Back to the 70s met een echte oeroude disco-klassieker van Earth, Wind & Fire. Hier zijn ze met September.

I predict a riot, of ik voorspel een rel, vrij vertaald dan. Een beetje Brits alternatief gitaargeweld was dat uit Leeds met I predict a riot dus van de Kaiser Chiefs. Hier is Level 42 en the sun goes down.

The Great Commandment, een nummer en ook een bescheiden hit van de Duitse synthesizer popband Camouflage. Helaas hier in onze contraien weinig bekend. Dat was in het pre-internet tijdperk uiteraard. Dat zou nu niet meer waar zijn met zo'n schijf. Ja, dat gezegd zijnde, hier is Ed Sheeran, The New Man. Na, na, na, na.

Ik heb daar net eens naar het filmpje op YouTube zitten kijken van het top-op optreden uit 1976 van deze Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Hilarisch, die danspasjes, die kledij, plateauschoenen, olifantenpijpen, disco op en top. Onze volgende is van Bart Peters en ik heb hem al eens lang willen draaien, maar ik vond hem niet. Tot bij deze. Hier is hij met Zeester met Koffie.

Back on the Line was dat van In Excess uit 1989. Ik heb hier nog een gouden oude uit de 60s, uit 1964 meer bepaald, van The Searchers en Needles and Pins.

Private Dancer was dat nog van Tina Turner. En nu we naderen de klok van 12 uur. Dat betekent weer het einde van het Zoldereiland voor deze week. We gaan in schoonheid eindigen en dat doen we met Marvin Gaye. Tot volgende week voor een nieuw Zoldereiland. Bye bye.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Zuidrand. Het hart van onze regio.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.